Just a perfect day.

Af, misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks? Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen...

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Het blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahavsani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Het blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Het blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.

0: zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Het blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
5: Dit is Radio Dendria.
6: De Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo.

0: terras open. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stal halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat, afgestemd op jouw noden.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
5: Dit is Radio Dendria. Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
6: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: Story of my baker.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Geraardsbergen.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
4: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is Radio Dendria.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
0: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoereese de vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is Radio Dendria.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Honduraanse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
0: Is Radio Dendria.
4: Spinderella cut it up one time.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna, afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
5: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
6: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
7: Dit is Radio Dendria.
8: Dendria.
7: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Honduras de vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.